bij je slaat je ding. Zie je haar de ding niet, bij je slaat je ding. Ja, goed staan dat keer. Ja, de asha aan de draaien. Nou, de asha is aan. Bij je slaat je ding. Kun je ego zo.